0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is

0: afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de

0: natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittende en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up Radio.
1: Listen to the music.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Pretend you're

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging.

0: snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

0: kiss.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke

returns, this while begun so long.

Here she comes on me, the Black Widow. Stud Spider.

0: juni. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben gehaald.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Live life for the children.
1: Live life for

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voerden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van een tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: I can take it anymore. My vision and decisions are decidedly poor. Nou, dat zong Damian Lewis in dit openingslied Advent. Van zijn tweede album Sweet Chaos. Met nog veel meer mooie, intense verhalen. Nou, die Damian Lewis, dat is een Engelse acteur die in films en tv-series te zien is geweest. Kijk maar op internet. Maar hij timmert dus ook lekker aan de weg als muzikant en songwriter. En ik ga verder met nog een track van het album Union Made van The Old Crow Medicine Show. Nu met een mooie Beautiful Land dat een boodschap brengt voor eenheid en acceptatie tussen mensen, ook al zijn ze onderling heel verschillend. En daarmee is het natuurlijk ook een boodschap tegen racisme. En ik zou bijna zeggen tegen de huidige Amerikaanse politiek. Naast The Old Crow Medicine Show hoor je in Beautiful Land ook zangeres Maggie Rose, die trouwens in augustus met haar nieuwe album Half Moon komt, en Lee Oscar. En dat is een zanger en mondharmonica-speler die je misschien nog wel kent uit de tijd dat hij bij Eric Burden en War en later alleen War was. Beautiful Land, The Old Crow Medicine Show, Maggie Rose en Lee Oscar.

0: Niet alleen Damian Lewis is een filmacteur en muzikant die je in dit uur hoort, want dat geldt ook voor Kiefer Sutherland. En die heeft eind mei zijn vierde album uitgebracht onder de naam Grey. Daarvan hoorde je Come Back Down. Hij is de zoon van Donald Sutherland. En Kiefer groeit op met zijn moeder in Canada, na de echtscheiding van zijn ouders. En ook hij speelde in films en tv-series. En daarvoor verwijs ik ook naar Wikipedia. Nou, Dieter van der Westen is nu bezig met een nieuw album. En dit jaar bracht hij daarvoor al 10 singles uit op de streamingdiensten. Nou, geen idee of ze alle 10 daarvoor zijn bedoeld. Het zou zelfs mogelijk een dubbelalbum kunnen worden dus. Je hoort in ieder geval de 9e single. Dieter, die is trouwens ook actief in de wereldband Kasbah. En die kwam dit jaar ook al met 4 singles. Ja, hij is flink bezig, Dieter van der Westen. En hier dus nu met Wake Me Up On This.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat was na Dieter van der Westen met Wake Me Up On This, het Zweedse John Lindberg Trio, met hun nieuwe single Forever Yours. Vroeger waren ze een rockabilly band, maar ze hebben het wat verbreed naar American Rock en Americana, zoals je kon horen in Forever Yours. En J.P. Soares, met zijn band The Red Hots, die heeft de samenwerking gezocht met violiste en mandolinespeelster Ann Harris op hun gezamenlijke album Gypsy Blue Review. En die titel die dekt wel de lading. Van dat album hoor je Viper, dat het beeld oproept van een stel dat een tango danst in een rokerige nachtclub in een exotisch oord. Maar de boodschap is: laat je niet in met iemand die alleen maar problemen veroorzaakt. En dat allemaal in een wonderschone muzikale omlijsting en aparte zang van J.P. Soares.

Dat waren J.P. Soares met zijn band The Red Hots samen met Anne Harris in het intrigerende Viper van hun album Gypsy Blue Review. En het vervolg is aan de Texaanse band Vandaliers. 6 leden, waaronder frontvrouw Jenny Rose. Van hun nieuwe EP'tje Afterglow hoor je Nobody's Fault But My Own.

0: En dat was Alice Bailey met Back to You, haar nieuwe single. Nou, dat geldt ook voor mij eigenlijk, hè. Als ik zie dat Alice Bailey nieuwe liedjes heeft uitgebracht, dan ga ik back to her, ook in mijn radioshow. Met daarvoor Vandaliers met Nobody's Fault But My Own. En in de Mexicana keert Mariachi El Bronx weer eens terug. Eerder dit jaar brachten ze het album Mariachi El Bronx 4 uit. Daar heb ik al veel van gedraaid. En nu kwamen ze alweer met een nieuw mini-album met 5 liedjes van dat eerdere album. Nu live gespeeld in Tijuana. En zo heet dat mini-album ook, Live in Tijuana. En van dat mini-album hoor je nu El Borracho, de dronkenlap, nu live.
1: Tex-Mex, Mexicali, border songs, mariachi, Mexicana.
2: So it's called El Borracho, it goes something like this.

0: Wow, wow.
1: Nou, achter Waka Waka Waka, die je hoorde na de Mariachi El Bronx, zat meer dan alleen een vrolijk lied. Want met dit lied keerde de nu 84-jarige Swamp Dog, en dat is het alias van Jerry Williams Jr., terug naar de jaren 70, toen hij samenwerkte aan meerdere hits met Gary U.S. Bonds. Nou, ze raakten gebrouilleerd en spraken zo'n 50 jaar niet met elkaar. Maar dit jaar vond het weerzien plaats, met als resultaat dit Waka Waka Waka van Swamp Dog en Gary U.S. Bonds samen. En het staat op het nieuwe album van Swamp Dog met de dichterlijke titel Swamp Dog Contemplates the Afterlife. En ook Caleb Caudle heeft een nieuw album, Heavy Trail. En daarvan hoorde je al The Ballad of Country Ham. En nu hoor je Fox Got the Chicken. Ja, Fox Got the Chicken. Now we don't eat eggs. Caleb Caudle gebruikt dit als metafoor om aan te geven hoe door omstandigheden de grens tussen goed en kwaad kan vervagen. Fox Got the Chicken.

Maya Donovan, dat is een singer-songwriter uit Brooklyn. En die hoorde je net met Georgia, de Ceremonialist. Ze bracht sinds haar debuut in 2018 alleen een EP'tje en wat singles uit. Maar deze maand verscheen haar debuutalbum, Ceremony. Met daarop de titelsong met die moeilijke naam, Georgia, de Ceremonialist. En die hoorde je naar Caleb Caudle's Fox Got the Chicken. En de Canadese The Franklin Electric, het alias van singer-songwriter en producer John Matty uit Montreal, krijgt voor de tweede keer het laatste woord in zorg aanzet. En nu met Can't Find Our Way Out. Van zijn EP'tje Something More, waarvan There's a Fire en Bones to Ashes Dark to Light hier al eerder de revue passeerden. En daarmee zeggen jullie gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Hier is The Franklin Electric. Can't Find Your Way Out.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Songs. And stories.

0: Ja, waar moet je het nou over hebben als de ene hit golft de andere opvolgt en de kalender bovendien zomertijd aanwijst? Summer Days and Summer Nights. Dat is kort gezegd waar deze Songs and Stories aan is gewijd.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Sunshine Pop, een heus genre was het. Met name halverwege de jaren 60 aan de Amerikaanse westkust. Waar het leek of iedereen wel aan het strand woonde en de hele dag kon zwemmen en surfen. Elke dag wakker worden met de zon in je gezicht. De zonsondergang boven zee. De branding, je hoort het als het ware allemaal terug in de muziek. En dan die groepsnamen. The Yellow Balloon, The Peppermint Rainbow, Harmony Grass, Tuesday's Children. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Maar ook vertrouwde namen lieten zich wat graag overhalen tot een streepje zon in hun liedjes. Denk aan The Everly Brothers of Nancy Sinatra. De Beach Boys waren natuurlijk mede-uitvinder van het genre, samen met de mamas en papas. Dus die hoor je ook. Veel plezier in Songs and Stories en een uurtje Sunshine Pop.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer $17 miljard. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzerman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Hey Bart, kan ik even een stukje met je meerijden weer vandaag?
1: Natuurlijk, je bent van harte welkom.
0: Ja, mijn favoriete thema was altijd bandjes maken met automuziek, hè? Maar ik heb geen rijbewijs.
1: Ja.
0: En de laatste keer dat ik bij iemand in de radio in de auto zat, die had geen cassette recorder meer in zijn.
1: Eigenlijk.
0: Dus ik heb al die bandjes allemaal voor niks gemaakt in dat tijd. En nooit in de radio in de auto kunnen rijden. Nooit aan het stuur gezeten. Ellendige jeugd gehad. Nog wel in de botsautootjes, maar verder heb ik het niet geschopt. Maar Bart, we gaan niet te veel ouwehoeren. We gaan weer prachtige muziek draaien.
1: Okay.
0: We gaan car classics draaien. De muziek die het heel goed doet. In de wagen, zoals ze in België zeggen. In de wagen, zeggen ze daar, hè? Weet je dat?
1: Nee.
0: In de wagen. Hoor ik al een deur klapperen?
1: Ja, dat hoor.
0: Ah,
1: daar gaan we.
0: Kraftwerk.

0: Kraftwerk en de autobaan. Het was een hele speciale versie, hoor.
1: Langer dan ik had gedacht op single.
0: Ja, op single was hij 3,34, geloof ik. Dat was in 1974, geloof ik. Hè, dat het, maar deze, dat is een plaatje dat kocht ik bij een Duits muziektijdschrift. Toen hadden ze weer een nieuwe opname gemaakt van ruim 4,5 minuten.
1: Nou ja,
0: Ubof dat we niet de hele LP-versie hebben gedraaid.
1: Dan waren we 20 minuten verder geweest.
0: Dan had ik dat ook wel leuk gevonden.
1: Ja, zeker. Nou, wie weet, misschien komt het
0: in
1: erop
0: deze wat. Hittetijden. Enfin,
1: mooi. Maar, we hebben het over autoradiomuziek.
0: Wat is
1: en,
0: dat?
1: Dat is, ja, we hebben vorige week een aantal kenmerken gegeven. Het moet een beetje een lekker tempo zijn. Het moet ook eigenlijk een beetje doorgaan. Er moeten geen breaks in de nummers zitten. Het is fijn als de bassist ook een beetje dat tempo mooi dreinend.
0: De broer van de drummer, hè? De
1: precies,
0: bassist.
1: Ja, zeker. En wat nog meer? Het hoeft niet per se over auto's te gaan.
0: Nee.
1: En over highways en dat soort zaken. Maar we hebben ze wel, natuurlijk.
0: Mag wel.
1: Het mag wel, maar er zijn heel veel nummers die gewoon ook heel lekker zijn als je in de auto zit en zo'n beetje. Ja, ik denk altijd eigenlijk vooral dat je een beetje over een makkelijke snelweg rijdt. Ik ben nooit in Amerika geweest op een snelweg, maar ja. Stel me zo voor als je dat binnenland doorrijdt, dat je dan lekker rijdt.
0: Ik heb eigenlijk mogen meerijden met iemand over zo'n snelweg.
1: Ja.
0: En ze houden zich allemaal aan de snelheid. Hè, 80 km per uur hooguit. En niemand haalt in. Ze rijden gewoon nog rustig.
1: Ja.
0: Het is heel anders.
1: Het is heel anders dan wat we hier gewend zijn. Ik weet nog wel dat een vriend van mij, die ging nogal veel om met bands die naar Europa kwamen. En het eerste wat veel van die gasten deden is naar Duitsland gaan, daar een auto huren en zo hard mogelijk over de snelweg scheuren. Het kon niet hard genoeg. En ze moesten zich daar altijd inhouden. Ja. Doe dat ook maar in Amerika, want de boetes waren daar niet mals, geloof ik. Maar dat was een beetje auto. Je moet lekker zijn, je moet een beetje heerlijk op je gemak gaan zitten. Maar het mag ook wel een beetje op tempo zijn natuurlijk, dat is ook wel lekker. Dan moet je een beetje op je gaspedaal letten.
0: Ja, ik heb vandaag ook muziek bij me. Niet alleen voor de snelweg, maar ook voor het rustige landweggetje.
1: Oké. Nou, ik ben erg benieuwd.
0: Het is een nieuw genre, het rustige landweggetje. Maar eerst jij.
1: Ja, Beckman Turner Overdrive, ja, die gaan iets meer tekeer. Hoewel, niet altijd hoor. Maar Roll On Down The Highway, ja, dat is tekeer gaan.

0: steviger. Beckman Turner Overdrive.
1: Ja. Waar was hij ook weer van bekend?
0: Randy Beckman, die is van The Guess Who afkomstig.
1: Ja. En wat was die grote hit ook weer?
0: Not Fragile, You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Die bedoelde ik. Ja, mooi. Maar dit nummer heette iets met Highway. Hè?
0: Roll On Down the Highway.
1: Oké. Okay. We slaan nu van de snelweg het reeds aangekondigde rustige landweggetje in. Hmm. En dat is ook lekkere muziek. Maar dan kan je een beetje van de omgeving genieten. En ondertussen hebben we Dillard & Clark. Dat is volgens mij de ideale automuziek. Met Train Leaves Here This Morning.

0: Ja, je moet oppassen dat je niet te slaap valt. Rustig.
1: Rustig landweggetje, klopt.
0: Ja, want heerlijk nummer. Er staat wel mee te tikken op het stuur, zag ik wel hoor.
1: En ik heb het nummer nooit gehoord, maar ik hoorde op een gegeven moment lekker meezingen wel.
0: Ja.
1: Dat is ook wel belangrijk.
0: Heel mooie melodie. Dillard en Clark, oftewel Duck Dillard en Gene Clark, hebben twee LP's opgenomen. En hun eerste, The Fantastic Expedition of Dillard en Clark, uit 1968. Dat is het grote meesterwerk.
1: Zeker. Prachtig. Nou, ik blijf in 1968. De Birds namen toen ook nog weer een LP op. Dr. Birds en Mr. Hyde. En ja, alleen Roger McQueen was nog van de originele bezetting. De rest was gevlogen.
0: De rest was uitgevlogen.
1: Jawel, zeker. En grappig is nog wel dat de drummer, die heet Gene Parsons. Maar dat is geen familie van Graham, heb ik begrepen. Maar goed, lekker nummer staat erop. Your Gentle Way of Loving Me. Mooi, let op. Landweggetje misschien nog een beetje.

0: Al is er nog maar één echte beurs, het blijft fantastisch. Ja. Vind je niet mooier, die beurs?
1: Al die albums zijn goed uit de jaren 60. En dit was het nummer The Gentle Way of Loving You. Heb ik dat
0: me,
1: goed onthouden?
0: Loving Me.
1: Of Loving
0: Your
1: Me.
0: Your Gentle Way of Loving Me.
1: Ah, een beetje een ik-nummer dus. Ja, we zitten nu in de discussie, hè, dat er vroeger veel minder ik-nummers waren dan tegenwoordig. Ja, al die zangeressen van nu, ze hebben het voortdurend over de eigen ziel. Hè, over de ik en over al hun gendertoestanden.
0: Ja, nee, daar moeten wij niks van hebben. Want we gaan ooit weer een keer iets doen, hè, met ik en mij. En...
1: Ik en wij, hè? Ja. Vroeger was er meer wij-muziek, tegenwoordig is er meer ik-muziek, als ik de klant goed heb begrepen.
0: Ja, precies. Ja, nee, ja. Klopt. Ja, nee, we gaan zien. Ja. We can work it out. Okay. Ja, ja, ja.
1: Goed, we reden over een rustig landweggetje. En ook jouw nummer was dat. Maar ik wil nog even één nummer van Dillard de Clark laten horen. Om te laten horen dat ze ook hele mooie up-tempo muziek hadden. En het volgende nummer, Get It On, dat stond al in Breda en het klapkot op. En dan ging die hele tent uit zijn dak. We naderen de snelweg weer met Dillard en Clark. Get It On, brother!

0: We zijn weer even in Breda.
1: Nou jongen, lekker op het dashboardkastje zitten rammen. Ging lekker. Ja, nogmaals, Delta Clark. Get it on, brother.
0: Mooi, lekker nummer. Nou, ik ga even een beetje in hetzelfde tempo verder. Los Lobos.
1: Ja, die hoort er ook bij.
0: Niet ontbreken, natuurlijk. Oh. Don't worry, baby.

0: Ja. Nou, dit was weer eventjes wat heftiger werk, jongen.
1: Loslopers, ja.
0: Loslopers, hè. Ja, dit is eigenlijk geschapen ook voor de autoradio, hè.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ik ben ze na een stuk of 5 albums kwijtgeraakt. Maar ze hebben er nog wel 20 gemaakt, geloof ik. Hè?
1: Dat geloof ik ook wel, ja. En de optreden is altijd erg leuk. En ja. Uptempo en gezellig en goede sfeer.
0: Ja. Ja, door La Bamba zijn ze in Nederland een beetje verpest. Want nu denkt iedereen dat zij dat nummer La Bamba hebben uitgevonden.
1: Oh, ja, echt niet. Wel vaker, ja. Nee, maar ik ben daar zelf ook wel eens schuldig aan geweest. Want ik dacht dat het Hey Joe van Jimi Hendrix was. En Summertime Blues was vroeger mij van Blue Cheer. Ik ben er veel later achter gekomen dat er andere mensen waren.
0: James Infirmary, dat vond ik zo'n geweldige compositie van Johnny Kendall en de Harold.
1: Goed geschreven van Johnny.
0: Maar zo'n schok toen bleek dat dat nummer al uit de vroeg 20e eeuw bleek te zijn.
1: Ja, is ongelooflijk. Maar goed.
0: Ja.
1: Maar Led Zeppelin had het ook een beetje, hoor. Led Zeppelin heeft ook heel veel nummers opgenomen die ver daarvoor al door de bluesartiesten zijn opgenomen. Ja. Alleen Jimmy Page deed net alsof het zijn nummers waren. Dat is een beetje vervelend. Maar goed.
0: Dat heet ook wel traditie.
1: Oh ja, dat kun je ook nog zeggen.
0: Goed, in de traditie van Dillard en Clark dook ineens het duo Alison Krauss en Robert Plant op. Nou ja, die hebben tot heden toe 2 schitterende albums gemaakt. Van het eerste Raising Sand ga ik nu iets draaien, het nummer Rich Woman. Maar het leuke is, daar staat dus ook een nummer op, Through the Morning, Through the Night. En dat is een nummer van Dillard en Clark. Dus ook Robert Plant en Alison Krauss zijn weer familie van het Birds Bos, kun je eigenlijk wel zeggen. Oké, we gaan nu naar Rich Woman.

0: heerlijk autonummer. Goed, hè?
1: Ja, Robert Plant. Dat is jouw grote favoriet, Alison Krauss. Die komt een beetje uit die bluegrass sferen. En ja, dat is heel mooi, zo'n duo. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Verschillende stemmen. En dat gaat gewoon geweldig samen.
0: We hebben een keer een special aangeweid. Weet je dat nog? Met Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.
1: Ja,
0: toen. En,
1: al die duo's, hè?
0: Ja, precies. Mark Lennigan ook nog een keer. Ja, met, ja nee, prachtig.
1: Dit was dus het nummer, zoals we moeten het altijd afkondigen. Dat heb ik laatst weer van Frits Spits gelezen, gehoord. Toen ik zijn boek las. Plaatje aankondigen en plaatje afkondigen. En dit was het nummer... Rich Woman.
0: Mooi.
1: Van hun befaamde plaat Raising Sand.
0: En uitgebracht in welk jaar was het ook alweer? Al een tijdje geleden, zullen we maar zeggen. Goed. Nou, ik blijf even bij Robert Plant. Want die heeft afgelopen jaar ook weer een solo LP uitgebracht. De 12e inmiddels alweer. Kun je nagaan wat hij allemaal gedaan heeft naar Led Zeppelin. Saving Grace heet die plaat. 10 covers. En ja, één daarvan niet. Past precies in ons programma. Het nummer heet Chevrolet, dat is een oud nummer. En als je de tekst hoort, dan denk je... verrek, dat heb ik ook wel eens door iemand anders horen zingen. Onder andere waarschijnlijk wel door Donovan. En die heeft het nummer Hey Jip ervan gemaakt. Maar het is het nummer Chevrolet.

0: Ja, dat was hem, Robert Plant. Dus Chevrolet heette het nummer van zijn laatste EP, Saving Grace, uit 2025. Voldoende afgekondigd, vind ik, denk je? Deed ik het zo goed?
1: Ja, zo deed je. Ja, maar heet je nou Plant of Plant?
0: Ja, in Engeland zou je zeggen Plant, denk ik. En Plant, denk ik, in Amerika, of niet?
1: Maar het is toch een Engelsman, hè?
0: Het is een Engelsman.
1: Ja, want we draaien vooral veel Amerikaanse muziek, valt me op.
0: Ja, klopt.
1: Alleen maar mannen. In de tijd dat de mannen nog achter aan het stuur zaten. Goed, ik heb Alice en Krauss gedraaid.
0: Jawel, goed. Ja, ik heb straks ook wel een dame. Ja, twee dames.
1: Ja, ik zit je al uit te dagen.
0: Ja, dus ik goed zo. Goed.
1: Oké.
0: Okay. Komt in orde.
1: Goed. Nou, dan komt nu de vooraankondiging van het komende lied. Dat is gezongen door de befaamde zanger Bruce Springsteen.
0: Oh, yeah.
1: En die beklaagt zich erover dat je op de weg zijn autoradio aan heeft staan. En 57 channels kan hij ontvangen. 57 kanalen. En nothing all. Dus een en al bakker.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Mooi nummer. 57 channels and nothing on.

0: Mooi ingetogen nummer.
1: Ja, zo kennen we de broers meestal niet.
0: Nee,
1: dat komt van Human Touch. Toen bracht je ineens twee albums tegelijkertijd uit. En toen hadden we allemaal een soort verzadiging van Bruce Springsteen. Mm-hmm. Maar hier en daar staat er een heel mooi nummer op.
0: Zeker. Nebraska is ook een goede LP, zeg jij net tegen
1: Nebraska,
0: mij.
1: Ja. Daar liep ik echt mee weg.
0: Oké, okay, kan proberen.
1: Want mijn broertje was altijd een enorme fan al vanaf zijn eerste platen. Ja, maar ja, hij was veel sympathie voor Bruce. Maar...
0: Jawel, zeker, zeker. Goeie kerel. Alleen zijn muziek, ja, niet altijd even interessant, vind ik. Maar het, ik zou
1: een geweldige best-of kunnen maken van Bruce Springsteen.
0: Okay. Nou ja.
1: Er staan gewoon 15 nummers op die alle 15 zo goed zijn... dat je denkt, goh, daar zou ik nog wel eens wat meer van willen horen.
0: Nou ja, en hij heeft natuurlijk hele mooie nummers geschreven. Ook voor andere bands, hè?
1: Ja, ja. Fire.
0: Ja, en men heeft ook wat een en ander van hem opgenomen. Dus als tekstschrijver is hij ook eigenlijk wel heel erg goed. Dus,
1: ja. Nou ja, maar goed, onze collega's die draaien hem genoeg hoor, voor die opgeven.
0: Oké, nee, dus dan kunnen wij hem gewoon eventjes laten rusten. Nou, de radio die niet de moeite waard is. Er wordt natuurlijk heel veel gezongen over allemaal bagger op radio en tv. De Dead Kennedys hebben ooit een keer een nummer opgenomen. Dat heet MTV Get Off The Air. En dat is een ongelooflijk leuk nummer trouwens. Maar ik vind het ook een heel mooi nummer. Het nummer van de Red Hot Chili Peppers. Throw Away Your Television. En Vic, nou ja, hou je vast. Dit is echt een geweldig nummer voor in de radio. Wie is voor op de radio? In de auto. Maar hou de snelheidsmeter in de gaten.

0: Throw away your television. Dat waren de Red Hot Chili Peppers. En we zouden nu kunnen zeggen, throw away all the social media. Maar dat even terzijde.
1: Ja, dat rijmt niet zo lekker.
0: Nee.
1: Maar ze moeten wel weg.
0: Jawel. Nou.
1: Zo is dat. Ja, het is bijna allemaal 70s, 80s of latere muziek. Maar ook in de jaren 60 werd er af en toe al een lekkere autoradio-melodie gezongen. Zo waren de National Teens op weg naar Tobacco Road.

0: Ja, klassieker.
1: Goeie uitvoering, ja.
0: Ja, lekker, dus he? De oeruitvoering.
1: Mooi.
0: Ja, of, ja, dan was denk ik geschreven door John Loudermilk. Dus die zal dat wel op een onbekend album hebben gedaan. Maar dit is echt de eerste hit geweest. Hè. Vaak dan ook de beste. Hè.
1: Zeker, klopt. Nou, we hebben iemand over het hoofd gezien tot nu toe. Die alles in de jaren 50 heeft geschreven over auto's en de jeugd in Amerika die met de auto op pad ging.
0: De Beach Boys.
1: Die horen er ook bij, maar ik heb het over één speciale meneer. Chuck Berry.
0: Natuurlijk.

0: ook hier weer een goede rol voor de piano. Weliswaar op de achtergrond, maar hij was er wel.
1: No en, particular place to go.
0: Ja, gewoon een beetje toeren noemden wij dat in Nederland, ja, toch?
1: Chuck Berry, vroeger. Ja. Ja, wij gingen ook wel eens toeren op zondagmiddag. Verschrikkelijk vond ik dat. Want ja, dan moesten we naar oma Cor en tante Mien. En dan bezocht het mijn vader in Rukven het graf van zijn ouders. En dan moesten wij mee. En die oma Cor en tante Mien waren zo saai. En dan zaten we nog op de achterbank. Godzijdank had hij af en toe de autoradio aan. Mijn vader had al heel vroeg een autoradio. En dan hoorden wij de trappelzak Boogie. En dan was de dag weer goed.
0: Verschrikkelijk, mooi. Nee, maar het was, toeren was leuk. Wij hadden geen auto. En als mijn oom Joop en tante Rie uit de Boskoop kwamen, dan gingen we altijd toch een klein stukje toeren.
1: Ja.
0: En dan gingen we een rondje in Waterland. Hartstikke leuk. Ja, heerlijk.
1: Van de katse kutten en het rondrijden.
0: Ja, gewoon rondrijden.
1: Ja, wat nu die motoren doen op zondagmiddag. Hè?
0: Ja.
1: En de komende generatie op de fatbike.
0: Oh ja, dat zo natuurlijk.
1: Dat doen ze
0: natuurlijk
1: nu al, hè? Dat zie je ze al. Hè? Die fatbikes staan altijd in een rondje midden op straat, op stoep. Ja, dat is het moderne tour.
0: Moderne tour, ja. Weet je, wat vroeger de Krijtler of de Poeg was, dat is nu inderdaad de fatbike geworden.
1: Ja. Ja. Ja, ik zag een jongetje van 8 van de week door mijn straat scheuren. Mm-hmm. Op dunne banden, dus dat is het dus nu. Want die zijn dus niet verboden. Hè? Dus er komen nu kinderfatbikes aan op hele dunne banden. Mm-hmm. Enfin.
0: Hopelijk toch wel in zijn linkerhand nog zijn telefoon.
1: Ja, met zijn automatische telefoon erop.
0: Want anders kan het niet. Goed.
1: Oké, vroeger was niet alles beter. Maar de tandarts wel. Is nu beter. Even kijken. Chuck Berry hebben we gehad. Dan gaan we nu naar... Ja, Dave Edmunds, die hoort er natuurlijk ook heel erg bij. Met, eigenlijk dacht ik meteen aan Girls Talk. Maar een van mijn favorieten is toch Queen of Hearts.

0: Dave Edmunds, Queen of Hearts. Zijn favoriete kaart uit het kaartspel. De hartenvrouw.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Ja, nou, zo scheuren we de zomer wel door. Hè. Ik heb nog zo ontzettend veel automuziek. Car Classics. Jij ook, hè?
1: Ik ook, zeker. Dus ik denk dat het hele zomer autorijden
0: wordt. Juli, augustus zitten we in de auto.
1: Ja.
0: Ja, ik begin al te winnen. En... je hebt, zei je, ook een aantal instrumentalen bijgenomen.
1: Ik heb veel instrumentaaltjes gevonden bij de afdeling surf. Jaren 50, jaren 60. En we kregen een opleving in de jaren 80 van de surf. Jaren 90 hebben we surf gehad. Dus het ging maar door met die surf. En ook met die instrumentale nummers. Het is altijd een beetje dezelfde soort muziek natuurlijk wel. Dat is wel zo. Het is altijd van...
0: Ja. Oh, was u dat?
1: Ja, dat was ik. Maar het is altijd, ik vind het altijd heerlijke muziek. Lekker een beetje leuke gitaarmuziek. De Shadows hebben het naar Engeland gebracht. En de Ventures in Amerika en Japan. En wij gaan eruit met een grootheid ook op dit gebied. Hoor. Trouwens, Davy Allen en de Arrows. Die hebben prachtige platen gemaakt. Psychedelic en dat soort dingen meer. Maar ik heb gekozen voor het stevige nummer. Six String Highway. Ook omdat de titel een beetje... aanpast bij wat we doen. Dus we gaan eruit met dit laatste nummer van Davy Allen. En volgende week zijn we weer met...
0: Volgende week scheuren we verder.
1: Oké, dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van